Ook vroeger wist ik niet dat hij is verdedigd. Nieuw meneer Kuma. Nieuw meneer Kuma. Was wachten. Ik wil ze iets nieuws. Ik wil ze aanzien hoe gaat je schrijven.